0: probable si sono originali.
1: Tuan.
2: Is me op real key net ik het aan te wel op het flat haar.
1: Super.